0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeiemorgen. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
4: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 op 6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
1: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: makes a whispering man sound as if he cries.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Omhoog koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Music matters. The Daily Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In de Hogevenen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraan ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hogevenen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5,0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cangmois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Noorvits en Noorvits speelden. Start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
5: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze sessie.
2: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
1: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Vivi Classics.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Rouwera ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of Van Lent daar blij mee is.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
5: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles is pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80. Ben ik echt afgezien.
6: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt... Ja, schandeloos trots.
2: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Daily Classics.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

Vili. Music Matters.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Classics.

disco. It ain't no country club either.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier de IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport, Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in 2 sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
1: VD. Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je wist het liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
2: de Vos Lemmes.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Mo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Music matters. Daily Classics.

0: Classics. Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reeksen van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim overhalf weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Billy Classics.

0: Deco-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Willy Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Ede.
3: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
2: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55, dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak, kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden 3e in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden 4e. Beide finales worden vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Willy. Music. Willy. Classics.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Een goedemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat. Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En twee keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen na die nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
2: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
3: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
2: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
4: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
2: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
5: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk het ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
2: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 22:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Music matters. Non-stop, de grootste.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zo'n hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Classics.
4: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. In de Hogevenen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
2: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
1: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hogevenen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
1: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop. De grootste.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
3: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
2: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
4: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Dat is ongeveer van 21 wel voertuigen bij specifieke bosbrandwagens. Dat is met 4x4 capaciteiten.
2: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijk spel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Lily Classics.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK-hockey. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. Zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor medailles, dat weet sportjournalist Klaas de Wijngaard.
3: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kans op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd, die zijn een beetje jonger geworden, maar er zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
2: Om 9 uur dus spelen onze Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. En morgen speelt de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Ros van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer op dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan, bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zultenwaardigem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. Later vanavond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 dan met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
3: En heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
2: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Rond deze tijd spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK in de groepsfase tegen Frankrijk. Dat WK is vandaag gestart in ons land en Nederland. En morgen spelen de Red Panthers, dat zijn onze hockeyvrouwen, tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. En eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockland.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
3: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
2: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
4: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen met Rani Rosius. Die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen die hebben er wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
2: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassie.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuven Club Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is de nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Vivi, music matters.
4: Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk de overwinning willen pakken.
2: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klubbrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultewaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

Classics.